0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het nog eens doet, is het niet "Oops, I did it again", want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het toch eens doet, is het niet "Oops, I did it again", want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze het toch eens doet, is het niet "Oops, I did it again", want ze heeft een proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar 1 graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the...

0: back when we're...
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op de Dam in Amsterdam is iemand aangehouden omdat hij schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte van de dodenherdenking. Voor 8 uur werden ook al 12 mensen opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en omdat ze weigerden in het aangewezen demonstratievak te gaan staan. Op verschillende plekken in Noord-Holland zijn vanavond mensen neergestoken. In Zaandam, Den Helder en Heemskerk was het raak. De politie zegt dat ze het er erg druk mee hebben en nog niet veel informatie hebben. Ze weten daarom ook nog niet of de steekpartijen iets met elkaar te maken hebben. Het gaat nog steeds erg slecht met Rudy Giuliani, de oud-burgemeester van New York. Hij zou last hebben van zijn longen en een tijdje aan de beademing hebben gelegen. President Trump noemt hem een echte strijder en de beste burgemeester die New York ooit heeft gehad. En Britney Spears hoeft niet de gevangenis in voor rijden onder invloed. Ze heeft geschikt en dus gaat de rechtszaak niet door. Ze werd 2 maanden geleden opgepakt en krijgt nu een boete. Ook moet ze verplicht een cursus volgen. En als ze toch eens doet, is het niet "Oops, I did it again", want ze heeft de proeftijd. En dan nu het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, in Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en maar een graad of 10. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Het weer van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

blijven vast. Pap, pap, pap, trappen. Rap voor de hele nacht. Ik ben hier met de squad.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Het weer van Weer Online. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the Fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1 Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boten aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Start zijn wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jetten. Samen steken ze het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking.

0: vliegt naar 4 festivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.

0: Wees van harte welkom bij de Ice Surprise Show. 5 mei 2025. Ja, vandaag natuurlijk de dag van de bevrijding. Bevrijdingsdag. Freedom! Je hoort de Rage Against the Machine. Nou ja, dit hele uurtje staat dus in het teken van eigenlijk onze vrijheid. Ja.
1: De soundtrack van je vrijheid. Zet hem harder.
2: Pop it in and turn it on.

5 mei. Freedom, freedom. Dat is wat hier deze ochtend muzikaal de klok slaat. George Michael was dat natuurlijk. Eens even kijken. Onderweg onder meer nog Marco Bozzato. En een hele mooie van de Isley Brothers. Maar eerst. Die ene man van de Doobie Brothers, toch? Ja, Michael McDonald. Sweet Freedom.

Helaas is bevrijdingsdag niet meer een standaard vrije dag. Ja, of je moet het zo geregeld hebben in je cao, maar de ambtenaren zijn sowieso vrij, denk ik. Maar ja, ik heb het weer slecht geregeld. Het is nu geloof ik eens in de 5 jaar of zo. Dan is het echt een officiële dag en dan is iedereen gewoon lekker vrij. Maar ja, goed. Dat we gewoon vrij zijn om te doen wat we willen, dat is eigenlijk al een groot goed natuurlijk. En daarom vieren we in ieder geval Radio Maan.

The Beatles. Free as a bird. Hierbij de I Surprise Show. En deze hele ochtend. Nou, het is nog een klein half uurtje. Staat helemaal in het teken van onze vrijheid. Don't be afraid of your freedom. Want daarvoor hoorde je nog Ultranate en Free. Zometeen een hele mooie van de Isley Brothers. Freedom. Naar de Soup Dragons.

Misschien wel de mooiste van deze ochtend die voorbij komt in het kader van Freedom. Je hoorde de Isley Brothers en Freedom hier op Ice Radio The Alternative. Dit is de Ice Surprise Show. Everybody.

Zoals je gewend bent hier op Ice Radio, drijven ze uit alle generaties. The Who mocht niet ontbreken. In deze vrije vrijheidsdag uitzending van de Ice Surprise Show. Met nog zo'n vrijheidsdamesstrijder. Beyoncé is dit. Freedom.

Dit was White Lion. Echt zo'n band die je voor de rest van de dag nergens anders op geen enkele andere zender gaat horen, denk ik. Was Cry for Freedom. En dan nu een hele mooie van Tim Harden. Luister maar.

Ja, eigenlijk was dit de hele strekking deze ochtend. A Simple Song of Freedom. Freedom is niet zo vanzelfsprekend. Daarvoor hoef je alleen maar naar het nieuws te luisteren natuurlijk. Tim Harden, Simple Song of Freedom. Ja, ik kon me helaas niet helemaal uitdraaien, want ik zit hier een beetje krap in de tijd. Dit was hem, de I Surprise Show voor deze bevrijdingsdag, 5 mei. Ik heb geprobeerd jou een beetje die vrijheid te laten proeven. Muzikaal gezien dan, de soundtrack van je vrijheid. Ik wens je nog een hele mooie dag. Maak er iets van. En als laatste, Pharrell Williams. Dit is Freedom, nieuwe Ice. Hold on.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Het weer van Weer Online. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim 2,63 euro. Diesel kost bijna 2,59 euro, terwijl die prijs vorige maand nog boven de 2,80 euro lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de 2 euro. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Hei en Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Het meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etten-Leur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Hoe het met de bestuurder van het busje is, is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. En een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of ruilschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat afgelopen week het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klagen dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carso, de Josti Band en Rolf Sanchez. De fans vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika waar een virus is uitgebroken elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van een grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft een lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van twee Joodse mannen. En de ambassadeurs van de Vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Passie. Ice Radio.

42 jaar oud. Uit de lente van 1984. Wat een plaat nog steeds, zeg. Heerlijk. Welkom bij deze Slow Start, zaterdag 2 mei. Ik hoop dat je een lekker lang weekend hebt, net als ik. Dit is Remy Bond, TikTok-fenomeen en Summer Song.

Hij verliet in 1987 Frankie Goes to Hollywood, Holly Johnson. Moest 2 jaar rechtszaken voeren om onder zijn contracten uit te komen. En in 1989 kwam zijn eerste plaat uit. En daarvan was dit zijn eerste solo single. Nog steeds wat mij betreft de allerlekkerste van Holly Johnson en Love Train. Even wakker worden hoor. Kopje koffie erbij. Koekje erbij. Schat, wil jij nog wat? Even een lang weekend. Waarin het in ieder geval vandaag nog lekker weer is. Over een kwartiertje kijken we naar de weersverwachting. Eerst Chicken Shack. I Would Rather Go Blind.

Ik zag een Belgische review van dit nummer. Is dit een heuse throwback geworden naar die fameuze jaren 70 en 80? De jaren waarin de disco over de hele wereld hoogtij vierde. Volledig! Ben het daar ook wel mee eens. Free to Love klinkt echt alsof de tijd gewoon vanzelf gestopt is in de laatste helft van de vorige eeuw. Al ietsje meer naar het millennium toe. Wat een lekkere plaat om te draaien, zeg. Duran Duran samen met Nile Rodgers van Chic. Nog even wat laatste informatie zie ik hier ook staan. Duran Duran speelt ook nog gewoon live en ook nog grotendeels in de originele bezetting. 22 juni staan ze op Spoorpark Live in Tilburg. En Nile Rodgers speelt ook nog op een aantal gigs samen met Chic in een aantal buurlanden. Dus check dat gewoon eventjes. Wat een... dat hoor je wel aan me. Ik werd daar vrij enthousiast van. Tijd om even het gas terug te nemen. Nu Nick Cave samen met Kylie. When the Wild Roses Grow.

Chemistry. Even kijken naar het weer. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Vandaag zaterdag 2 mei. Buien met regen, maar toch ook soms af en toe zon. Wordt 22 graden vandaag, wat natuurlijk echt wel lekker is. Maar goed, valt 3 mm regen. Maar dan het slechte nieuws. Zondag 3 mei, dus morgen. Een dag die in het teken staat van stevige buien met fors onweer. De temperatuur komt ook niet verder dan 18 graden morgen. Ja, dat wordt dus tussen de buien door hardlopen, ben ik bang. Goed, ook dat hoort wel een beetje bij dit seizoen. Het gaat alle kanten weer op. Ice Radio. Met nu de Manic Street Preachers.

De bekende tweeling met de bolhoed, Jansen en Jansen uit de strips van Kuifje. De Thompson Twins, Sister of Mercy. Er is ook een hele lange versie van. Ze hebben echt in de jaren 80 zoveel lekkere platen uitgemaakt. En er was dan een korte singleversie. En hun 12 inches waren altijd zo ontzettend lang. Ik hou ervan, maar goed, ik zal je niet 10 minuten met dit nummer vervelen. Sister of Mercy. Ook hoor je nog de Manic Street Preachers. En Your Love Alone is Not Enough. Dit is Roy Orbison met Crying. In een versie die hij ooit met Katie Lang heeft opgenomen. Aansluitend Tom Petty, Learning to Fly.

Tom Petty en Roy Orbison. Een combi die we straks nog een keertje gaan tegenkomen. Ja, zij hebben echt samen ook zulke lekkere dingen gemaakt. The Traveling Wilburys was het motto waaronder ze samenwerkten. Roy Orbison en Tom Petty. Met Jeff Lynne samen van ELO en George Harrison natuurlijk. Kan ik dat vergeten, de ex-Beatle. Volgens mij is Jeff Lynne de enige die nog in leven is. Ik ga dat zo even voor je checken. Achter mij hoor je al de Bronski Beat, It Ain't Necessarily So, op naar 10 uur. Dan zit het eerste deel van de drieluik op de zaterdag er alweer op. Straks tussen 10 en 11 onze man in Hongkong, Mark Scholz. Tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Maar goed, nog een kwartiertje te gaan. Johnny Cash straks. Folsom Prison Blues van zijn bekende liveplaat opgenomen in de gevangenis. Maar dit is dus eerst Jimmy Somerville en Bronski Beat met It Ain't Necessarily So.

zwaar beïnvloed door mijn vader. Fan van Johnny Cash. Folsom Prison Blues Live. Zoals ik al zei, van het live album van Johnny Cash, wat hij in de gevangenis heeft opgenomen. Ik heb hem laatst in een redelijk exemplaar op de kop getikt. Er stond een hele grote hit op, namelijk A Boy Named Sue. Misschien dat ik die ooit nog wel eens een keertje voorbij laat komen. Ik ga op weg naar 10 uur. Blijf natuurlijk even hier luisteren. Even plakken voor Mark Scholz. Laat je achter, zoals gezegd.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de universiteiten in Amsterdam, de hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hanta-virus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een recordaantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakt de Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag. En tot zover het ANP-nieuws.

Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdië in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Het weer nu van Weer Online. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival.

0: festival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NH Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapalona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnuitdolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen en het is maximaal 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De kogel is door de kerk. 3 opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles. En met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Buisanier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen en het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Een man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar hij had waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de Bankzitters dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnacker is het hele festival afgelast omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het zuidoosten in Mineur, want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen. En het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren twee mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Het weer nu van Weer Online. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
2: Dit is XL90 met

Doodle Dee Doo, I'm Happy. Dit is mijn nieuwe live lied. Helen Coker hoorde je van de Coker Family uit 1955. En zij opende op zeer aanstekelijke wijze deze nieuwe uitzending van XL90. Tof dat je luistert. En ook deze week zit de show weer propvol goede muziek uit de meest uiteenlopende landen, genres en tijden. Alles op chronologische volgorde, zoals ik dat elke week hier doe in XL90. Wat dacht je van lekkere electro, emo, een beetje elektronica en lekker veel punkrock? Want het verjaardagsalbum van deze week is het debuutalbum van The Ramones. En dat kwam afgelopen week 50 jaar geleden uit. Daarvan hoor je dus later deze show.

Het onmiskenbare geluid van de midden jaren 60, 1966 om precies te zijn. Toen maakten de Tornadoes deze lekkere single, No More You and Me. Daarvoor nog Ronnie Moline uit 1960 met Rockin' Up. En 9 jaar later stond UK Jones 2 weekjes in de Nederlandse top 40. Hij bereikte plekje 32 met deze lekkere single, Let Me Tell Ya.

0: Wat zat er in de jaren 60 en 70 toch in het water daar in Detroit? Dat al die Motown-singles zo ongelooflijk lekker klinken. Junior Walker, samen met die All Stars was dit, met Walk in the Night.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.
0: En dan is het 1976 in deze chronologie. En dat betekent dat het 50 jaar geleden is dat het album, het debuutalbum van The Ramones uitkwam. Tijd voor een verjaardagsfeestje. En dat betekent dat je zometeen een albumtrack krijgt van dit debuut. En later in de show nog 4, maar liefst, covers deze week. Want er waren zoveel leuke van Blitzkrieg Bob dat ik niet kon kiezen. Maar daar praat ik je straks over verder. Eerst zijn hier The Ramones. I wanna be your boyfriend.

Swingende, dampende funk uit Funky Lagos, Nigeria. Je hoorde Dr. Adolf Ahanotu met Ijere. Daarvoor The Ramones en I Wanna Be Your Boyfriend. En blijf vooral hangen voor een paar goede covers van Beat on the Brats en Blitzkrieg Bob. Dat allemaal later. Eerst Electro van The X-Visitors. Dit is Hokey.

Kijk, daar hou ik nou wel van. Dat een bandnaam precies uitdrukt wat de muziek ook daadwerkelijk is. Helen and the Horns. Een meisje met een paar toeters. Pioneer Town was dit uit 1986. Daarvoor nog uit 83 The Ex-Visitors. En dan zijn we aangekomen bij de eerste Ramones cover van vanavond. Dat is Beat on the Brat in de versie die ik als eerste kende voordat ik het origineel hoorde. Dat is namelijk die van Sonic Youth. Uitgebracht op een speciale editie van het album Sister. Oorspronkelijk uitgebracht op de EP Master Dick in 1987. Dit is Sonic Youth met Beat on the Brat.

The Get Up Kids, met misschien wel het beste nummer uit de jaren 90. Off the Wagon van de EP Woodson uit 97. Daarvoor Beat on the Bread, 10 jaar eerder uitgebracht door Sonic Youth. En dan gelijk, ik had het al aangekondigd aan het begin van de show. Maar liefst 3 covers achter elkaar van Blitzkrieg Bob. Ik kon gewoon niet kiezen. Ik geloof dat ik iets van 153 versies heb afgeluisterd. Op de duur werd ik helemaal krankjorm van al diezelfde 3 gitaarakkoorden. Dus ik was al heel erg blij dat ik iets tegenkwam dat niet klonk als de Ramones zelf. En uiteindelijk hield ik er een paar over. En de leukste 3 die krijg je hier nu achter elkaar. Compleet verschillend van uitvoering. Als laatste de J-pop van Kaori Shimizu. Daarvoor de country versie van The Twang. En nu is Rob Zombie met zijn lekker rockende cover van Blitzkrieg Bop.

Ach, eigenlijk is het ook zielig hè, om zo'n titel uit te laten spreken door Japanners. Blitzkrieg Blob. Of zoiets. Dat zong Kaori Shimizu in 2009. Daarvoor The Country van The Twang. En daar weer voor Rob Zombie met zijn cover van Blitzkrieg Bob. Laat me weten welke jij de leukste vond op radio@melson.nl. En daar kunnen elke week ook alle verzoekjes naartoe. Als je eens een keer iets wilt horen dat perfect past in XL90. Hier is Thursday.

Een van die weinige bands die met elk album beter werd. Thursday hoorde je. Ooit begonnen als een redelijk traditioneel emo-bandje. Met veel screamo-vocalen ook. Totdat ze in 2011 hun tot nu toe laatste album uitbrachten. No Devolution. Maar 2 jaar geleden was er opeens weer een teken van leven. En toen brachten ze nog een single uit. Zomaar opeens. Out of the Blue. Tot nu toe heeft het nog niet geresulteerd in een album, maar we kunnen blijven hopen natuurlijk. Dit was het fantastische Turnpike Divide van hetzelfde laatste album No Devolution. En een act die ook helemaal weer in de belangstelling staat, omdat er nieuw werk aan zit te komen. Het eerste nieuwe album in 13 jaar is Boards of Canada. Afgelopen week kondigden de broertjes aan dat ze in juni het nieuwe album Inferno gaan uitbrengen. Van hun tot nu toe laatste album Tomorrow's Harvest uit 2013 hoor je nu Reach for the Dead.

aan 1 uur XL90 in de week? Ga dan naar het XL90 radioarchief op melson.nl/radio. Daar vind je oude uitzendingen en alle playlists. En je kunt zelfs filteren op je favoriete artiest. melson.nl/radio.

Met grote afstand mijn favoriete nummer van 2024. De geweldige Julia Sabaté. Half Spaans, half Nederlands. Met het fenomenale Dahlia. Zo nu en dan brengt ze weer eens een nieuw singeltje uit. Maar helaas is het tot nu toe nooit zo goed als dit fantastische nummer. Maar we blijven hopen. Daarvoor Boards of Canada. En dan is het alweer aan het laatste nummer van vanavond. En dat komt van Floepen uit Hamburg. Eerder dit jaar brachten ze het album Beast uit, B-E-E-S-T. En daarvan hoor je hier Dodgers. Graag tot een nieuwe XL90. Hoi!

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De reder van het Nederlandse virusschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Het weer nu van Weer Online. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze. Haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reeder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend? Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat die overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. Het weer nu van Weer Online. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Brown, Brownsville.

0: schip Hondius dat bij Kaap Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. Het weer nu van Weer Online. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden en ook dan kan er bui vallen. En dat was het nieuws van het ANP. All systems
1: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
1: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de zevende verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: For you. Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de zevende verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
6: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van 2 Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn daar aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de 7e verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard, die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot, is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de 2 vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. En dan is hier nog het weer van Weer Online. Vannacht in het zuidoosten en in het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.